0: Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, nella sezione dedicata alla Settimana della Critica. Qui ha vinto il premio Gun Foundation per la distribuzione e il premio della Società Francese degli Autori e dei Compositori Drammatici.
1: I 5 film finalisti sono stati selezionati da una giuria composta da esperti del settore di tutta Europa, nominati ogni anno dai coordinatori della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento Europeo. I film saranno sottotitolati dal servizio di traduzione del Parlamento Europeo nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione e saranno proiettati nelle sale cinematografiche di tutta Europa.
0: Gli spettatori potranno assegnare un punteggio da 1 a 5 stelle sulla piattaforma del Premio Lux. Il vincitore sarà scelto tenendo conto in pari misura sia del giudizio del pubblico che di quello degli eurodeputati. L'annuncio sarà dato ad aprile, durante una cerimonia speciale al Parlamento europeo.
1: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo punta i riflettori su film che affrontano temi di natura politica e sociale. Il suo scopo è di sensibilizzare su questioni sociali, politiche e culturali che riguardano l'Europa.
0: Questo podcast vi è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: 2005, op de 60ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz, namen de Verenigde Naties een resolutie aan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust. Ze besloten dat ieder jaar op 27 januari de internationale herdenkingsdag voor de Holocaust zou plaatsvinden. Het woord Holocaust komt uit het Grieks en betekent brandoffer. Het wordt gebruikt om de vervolging en de daaropvolgende massamoord van 6 miljoen Europese Joden door het naziregime en collaborateurs te omschrijven. In deze podcast gaan we dieper in op wat er zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa heeft afgespeeld. Antisemitisme was al een kernonderdeel van de nazi-ideologie voordat de nazi's aan de macht kwamen. Maar de periode van de Holocaust begon in januari 1933, toen Adolf Hitler en de nazi-partij de politieke controle overnamen in Duitsland. Vanaf dat jaar begonnen de nazi's een overheidsbeleid uit te voeren waarbij de Joden systematisch werden onderdrukt. Ze werden beroofd van hun eigendom, hun rechten en hun staatsburgerschap. Tijdens de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 werden 91 Joden vermoord en minstens 1400 synagogen in brand gestoken. Bovendien werden 30.000 Joden gearresteerd en opgesloten in concentratiekampen. De Tweede Wereldoorlog brak minder dan een jaar later uit. Tijdens het conflict vermoorden de Duitse nazi's en hun bondgenoten en collaborateurs bijna 2/3 van de Joodse bevolking in Europa, door ze te onderwerpen aan levensbedreigende omstandigheden, brute mishandeling en massale schietpartijen en vergassingen, en ze op te sluiten in speciaal ontworpen moordcentra die bekend staan als vernietigingskampen. In totaal kwamen 6 miljoen Joden om het leven. Tussen 1933 en 1945 werden ook andere groepen het doelwit van de nazi's en hun bondgenoten. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, personen met een handicap, mensen van Slavische afkomst, homoseksuele personen en leden van bepaalde religieuze en politieke groepen. De massamoord op de Roma en Sinti is nog steeds weinig bekend bij het grote publiek. Tussen de 250.000 en 500.000 mensen werden slachtoffer van deze genocide. Dat is tussen een kwart en de helft van de Roma en Sinti in Europa voor de Tweede Wereldoorlog. Het exacte aantal is niet bekend, omdat de families van veel slachtoffers de dood van hun dierbaren niet hebben gemeld en de daders het bewijsmateriaal hebben laten verdwijnen. De Holocaust, die ook wel de Shoah wordt genoemd, eindigde in mei 1945, toen de geallieerden, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en Frankrijk, Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog hadden verslagen. Op 27 januari 1945 bevrijdde het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz. De geallieerden vielen de concentratiekampen binnen en bevrijdden de overlevende gevangenen. Ze vonden ook overlevenden van de zogenoemde dodenmarsen. Dit waren groepen van Joodse en niet-Joodse gevangenen die te voet en met geweld uit andere concentratiekampen waren geëvacueerd onder SS-bewaking. Ook deze mensen werden door de geallieerden bevrijd. De Verenigde Naties zijn van mening dat voorlichting over de Holocaust en genocide noodzakelijk is voor burgerschapsvorming in de wereld, zodat mensen kritische denkers en verantwoordelijke burgers kunnen worden, die menselijke waardigheid en respect voor iedereen hoog in het vaandel hebben staan en alle vormen van vooroordelen verwerpen. De EU wil de herinnering aan deze tragische gebeurtenissen in de Europese geschiedenis levend houden. Daarom stimuleert ze initiatieven om het bewustzijn over de Holocaust te vergroten. Ook financiert ze programma's om onderzoek naar de Holocaust te bevorderen. In december 2015 stelde de Europese Commissie een coördinator voor de bestrijding van antisemitisme aan. In 2018 werd de EU bovendien een permanente internationale partner van de Internationale Alliantie ter Herinnering van de Holocaust. In datzelfde jaar nam de Raad een verklaring aan over de strijd tegen antisemitisme en stelde deze een gemeenschappelijke veiligheidsaanpak voor om Joodse gemeenschappen en instellingen in Europa te beschermen. 3 jaar later, in 2021, nam de Europese Commissie ook haar eerste EU-strategie tegen antisemitisme aan. Het Europees Parlement staat elk jaar stil bij de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Het heeft veel resoluties aangenomen over antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van onverdraagzaamheid, haatmisdrijven en haatzaaiende uitlatingen. Laten we een aantal van deze resoluties van dichterbij bekijken. In 2017 namen de leden van het Europees Parlement een resolutie aan over de bestrijding van antisemitisme. Daarin moedigden ze de EU-landen aan om onderwijs over de Holocaust op scholen te bevorderen. Het parlement uitte ook zijn bezorgdheid over de toename van antisemitisme en benadrukte dat racisme en vreemdelingenhaat geen meningen zijn, maar misdaden. In een resolutie van oktober 2018 over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa werd er aandacht gevestigd op de toename van het geweld tegen Joden. De EU-landen werden opgeroepen om de ontkenning van de Holocaust tegen te gaan, waaronder ook de bagatellisering van de misdaden die de nazi's en hun collaborateurs hebben gepleegd. Tot slot kwam er in 2019 een resolutie over het belang van Europese herinnering voor de toekomst van Europa. Daarin riep het parlement op tot onderwijs over de diversiteit van onze samenleving en onze gemeenschappelijke geschiedenis. Zo moeten mensen voorlichting krijgen over de Holocaust en over totalitaire en autoritaire regimes, die menselijk leed en geweld hebben veroorzaakt en Europa een halve eeuw lang hebben verdeeld.

Het idee is simpel. Elk jaar krijgen geselecteerde steden de kans om hun culturele leven in heel Europa en daarbuiten onder de aandacht te brengen. Maar hoe wordt een stad een culturele hoofdstad van Europa? Het proces begint 6 jaar van tevoren. Eerst bepaalt de Europese Commissie welke landen in aanmerking komen voor de titel. Steden in die landen doen vervolgens een aanvraag door een cultureel programma te presenteren. Een panel van onafhankelijke experts beoordeelt de aanvragen en selecteert 1 stad per land. Deze steden kunnen dan 1 jaar lang de titel van culturele hoofdstad van Europa voeren. Steden worden gekozen op basis van verschillende criteria, waaronder de kwaliteit van hun culturele programma, hun vermogen om het uit te voeren en de voordelen die het op de lange termijn kan opleveren voor de stad en haar inwoners. Bij de selectie maakt het niet uit hoe groot een stad is. Steden met minder dan 100.000 inwoners hebben de titel in het verleden mogen dragen. Denk bijvoorbeeld aan Matera in Italië, Galway in Ierland en Tartu in Estland. Wat belangrijk is de menselijke, financiële en culturele capaciteit van een stad en het vermogen om mensen bij het programma te betrekken. Na de selectie hebben steden 4 jaar de tijd om zich voor te bereiden. Dit is het moment waarop zij partnerschappen opbouwen, evenementen plannen en burgers uitnodigen om deel te nemen. Als inwoner van een kandidaatstad ben je dus niet zomaar een toeschouwer. Je kunt deel uitmaken van het verhaal. Een culturele hoofdstad van Europa krijgt ook concrete steun. Steden ontvangen de Melina Mercouri-prijs ter waarde van 1,5 miljoen euro en worden aangemoedigd om andere EU-programma's te leren kennen, zoals Creatief Europa, dat de culturele en creatieve sectoren ondersteunt. Maar de waarde van de titel gaat veel verder dan het financiële aspect. Steden grijpen vaak de kans om hun internationale reputatie te versterken, buurten en openbare ruimte nieuw leven in te blazen en toerisme aan te trekken. En de invloed van de titel eindigt niet wanneer het jaar voorbij is. Neem Marseille-Provence bijvoorbeeld, een van de culturele hoofdsteden van Europa in 2013. Dat jaar trok de stad een record aantal toeristen aan, 11 miljoen, wat de zichtbaarheid en het bereik ervan aanzienlijk verhoogde. Naast het stimuleren van toerisme heeft de titel de stad ook sterk veranderd. Marseille deed een aantal openbare ruimte herleven, zoals de waterkant van de stad, door nieuwe culturele locaties te openen en verschillende buurten opnieuw met elkaar te verbinden via cultuur. Veel van deze ruimte zijn tegenwoordig nog steeds in gebruik en blijven zowel bewoners als bezoekers aantrekken. De programma's van de culturele hoofdsteden van Europa laten zien wat de Europeanen gemeen hebben en zijn tegelijkertijd een eerbetoon aan wat elke plaats uniek maakt. De visie gaat verder dan de lokale context en spreekt het publiek in heel Europa en daarbuiten aan. Steden kunnen naburige regio's bij hun activiteiten betrekken, hoewel 1 stad altijd het voortouw neemt en de verantwoordelijkheid draagt voor het programma. Een bijzonder symbolisch voorbeeld hiervan is de culturele hoofdstad van Europa 2025. Nova Gorica in Slovenië. De stad ontwikkelde een nauw partnerschap met Gorizia, de naburige stad in Italië, en voor het eerst deelden 2 steden in 2 verschillende landen de titel. Hoewel ze gescheiden werden door een grens, grepen ze de kans om gemeenschappen in Italië en Slovenië met elkaar te verbinden. In een toespraak die de audiovisuele dienst van de Europese Commissie beschikbaar heeft gemaakt, vierde de president van Italië, Sergio Mattarella, de gelegenheid met de volgende woorden. Naast Chemnitz in Duitsland werd Nova Gorica gekozen als culturele hoofdstad van Europa voor 2025. De Sloveense stad besloot samen met haar zusterstad, het Italiaanse Gorizia, een uitdaging aan te gaan. Zich presenteren als een grensoverschrijdende culturele ervaring. Hoewel cultuur per definitie geen grenzen kent, is het toch iets dat binnen een gemeenschap tot uitdrukking komt. Maar een gemeenschap die openstaat voor kennis, gedeelde verkenning en wederzijdse verrijking. De titel van culturele hoofdstad van Europa is duidelijk een unieke kans voor een stad en haar inwoners, dankzij de positieve culturele, sociale en economische invloed die de titel kan hebben. Heeft deze podcast je nieuwsgierig gemaakt? Misschien kun je dan onderzoeken hoe de Europese Unie cultuur ondersteunt op de plaats waar je woont of naartoe reist.
Dit was een podcast van het Europees Parlement.

De Europese Unie heeft de afgelopen jaren heel wat asielaanvragen gekregen. Zo zijn alleen al in het eerste halfjaar van 2024 meer dan 513.000 aanvragen ingediend. Een groot deel van die asielzoekers zijn vrouwen of meisjes, namelijk 1 op de 3. Maar maakt gender eigenlijk een verschil in de asielprocedure? Je luistert naar hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering verkennen we welke rol gender speelt bij asielaanvragen in de EU. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. In 1951 werd het Vluchtelingenverdrag van Genève ondertekend, het belangrijkste internationale rechtsinstrument voor asiel. Dit verdrag bevat een definitie van de term vluchteling, namelijk iemand die zich buiten het eigen land bevindt en een gerechtvaardigde vrees heeft om vervolgd te worden. Dit kan gaan om vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit of politieke overtuiging of vanwege de sociale groep waartoe iemand behoort. In deze definitie wordt echter niets over gender gezegd en dat heeft voor problemen gezorgd bij de erkenning van vrouwenrechten in het internationaal vluchtelingenrecht. Hoewel het genderaspect achterwege is gebleven, vormen het Vluchtelingenverdrag van Genève, het verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het verdrag van Istanbul samen een sterk internationaal kader om de rechten van vrouwen en meisjes die bescherming zoeken te verdedigen en te beschermen. Met dit alles in het achterhoofd kunnen we onze vraag stellen hoe de EU bij de asielprocedure rekening houdt met gender. In de loop der jaren heeft de EU zich sterk gemaakt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de strijd tegen discriminatie op grond van gender. Zo heeft ze een gemeenschappelijk Europees asielstelsel opgezet. Via dit wetgevingskader worden gendergevoelige elementen opgenomen in wetteksten, onder meer in de richtlijn asielnormen, de richtlijn asielprocedures en de richtlijn opvangvoorzieningen. Kwetsbare personen, onder wie vrouwen en kinderen, krijgen volgens deze richtlijnen speciale bescherming. De asielprocedure moet dus op een genderbewuste manier verlopen. Dat betekent dat asielzoekers tijdens hun asielgesprek vrijuit moeten kunnen praten over hun vervolging op grond van gender. Er mogen geen familieleden aanwezig zijn en asielzoekers kunnen vragen om het gesprek te laten doorgaan met iemand van hetzelfde geslacht. Daarnaast moeten de medewerkers die de asielaanvragen beoordelen een opleiding hebben gevolgd of toegang hebben tot deskundig advies over genderkwesties. De complexiteit van vervolging op grond van gender moet altijd in overweging worden genomen, zowel in procedures waarbij ervan wordt uitgegaan dat het ontvangende land veilig is, als in procedures waarbij wordt verondersteld dat het land van herkomst veilig is. Asielzoekers die speciale steun nodig hebben vanwege hun leeftijd, handicap, ziekte of seksuele gerichtheid moeten hulp en voldoende tijd krijgen om hun aanvragen toe te lichten. Dat geldt ook voor personen die het slachtoffer zijn van marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychologisch, fysiek of seksueel geweld. Dat er in de Europese asielwetgeving rekening wordt gehouden met gender is ook in grote mate te danken aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo heeft het gendergerelateerd geweld erkend als een vorm van vervolging en een gegronde reden om asiel of subsidiaire bescherming aan te vragen. Dat laatste is een aanvullende internationale bescherming voor mensen die niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus, maar in hun land van herkomst wel een groot risico lopen. Vrouwen die vervolgd worden omdat ze vrouw zijn, kunnen dus bescherming aanvragen onder de EU-wetgeving. Dit was een grote stap vooruit, want uit onderzoek blijkt dat gender voor veel mensen een belangrijke rol speelt in hun beslissing om hun land te verlaten. De redenen om te migreren zijn namelijk niet noodzakelijk dezelfde voor mannen als voor vrouwen. Voor vrouwen kan gendergerelateerd geweld een reden zijn om hun thuisland te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld aan gedwongen huwelijken, huiselijk geweld of verkrachting, wat bijzonder vaak voorkomt in landen als Afghanistan, Bangladesh en Somalië. In oktober 2024 oordeelde het Hof van Justitie dat de aanhoudende discriminatie van Afghaanse vrouwen en meisjes door de Taliban een vorm van vervolging is. Het is ook geen geheim meer dat de rechten en vrijheden van deze groep onder het juk van de Taliban ernstig worden beperkt.
De asielinstanties van de EU-landen hoeven om die reden dan ook niet na te gaan of deze personen het risico lopen om vervolgd te worden als ze naar hun land zouden worden teruggestuurd. De EU-autoriteiten zijn in dit geval dus niet verplicht om individuele onderzoeken uit te voeren, maar dat mag wel. Sommige EU-landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk, hebben laten weten dat ze alle asielaanvragen van Afghaanse vrouwen en meisjes afzonderlijk zullen blijven bekijken. We kunnen nog een ander, concreter voorbeeld geven. Namelijk dat van twee Iraakse tienermeisjes die 5 jaar in Nederland hebben gewoond en een zogenoemde westerse levensstijl hebben aangenomen. Het Hof van Justitie kreeg deze zaak in juni 2024 voorgelegd en werd gevraagd te oordelen of deze meisjes kunnen worden gezien als leden van een bepaalde sociale groep, omdat ze gendergelijkheid als een fundamentele waarde beschouwen. Het Hof van Justitie bevestigde: het geloof van de meisjes in de gendergelijkheid kan inderdaad kenmerkend zijn voor een bepaalde sociale groep. Daarbij benadrukte het Hof ook het belang van gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Deze zaak is een belangrijk voorbeeld omdat de uitspraak van het Hof het belang van gendergelijkheid als fundamentele waarde in Europa benadrukte. En daarmee werd ook duidelijk wat we precies onder een bepaalde sociale groep moeten verstaan in de context van het asielrecht. Bovendien doet het ons nadenken over de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van asielzoekers. En dan vooral die van vrouwen en meisjes die het slachtoffer kunnen zijn van vervolging of geweld omdat ze bepaalde waarden of een bepaalde levensstijl omarmen. Deze voorbeelden laten zien dat de EU zich inzet om de problemen aan te pakken waarmee vrouwen en meisjes tijdens de asielprocedure worden geconfronteerd. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat hun rechten volledig worden beschermd en dat genderbewuste benaderingen consequent worden toegepast en verbeterd in alle EU-landen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.